0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 3 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws. Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïense president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 107 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
3: Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese

0: Syrische leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt. Dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen. Onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. Bij Schiphol heeft meer dan de helft van de beveiligers onvoldoende tijd voor veiligheidsprocedures. Dat blijkt uit een analyse van bijna 200 klachten van de FNV. De vakbond meldt problemen met agressieve passagiers, onvoldoende training van nieuw personeel en hoge werkdruk sinds de nieuwe aanbesteding. FNV waarschuwt dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden aan kostenbesparing. En bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en 48 gewond geraakt. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen. En dat was geen militair doelwit. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
1: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: En vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost.
1: Weerbericht.
4: Baena.

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Den Horen is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hitte aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij SunExpress zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt, dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen.

0: aanvallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Op woensdag 24 juni kunt u weer bloed komen geven in Weelde. Dat kunt u doen in feestzaal De Brouwerij aan de Weeldestraat 86 in Weelde. U kunt hiervoor terecht tussen 6 uur en half 9. Je kan zomaar het leven van iemand redden door gewoon bloed te komen geven. Het vraagt amper een klein uurtje van uw tijd. Voor het maken van een afspraak gaat u naar de website donorportaal.rodekruis.be of belt u met het gratis telefoonnummer in België 0800 777 00 of stuur een e-mail naar info@rodekruis.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Radio Bahena.
2: Weerbericht.
1: Weerbericht.
3: En vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost.
1: Weerbericht.
4: De lekkerste gouden ouwe.
5: Steeds verrassend.
6: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
4: Hier. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond. Een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. In Den Hoorn is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hitte aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij SunExpress zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een garageverkoop in Alphen. Deze begint om 10 uur en eindigt om 5 uur. Inwoners van Alphen zetten op deze dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers kunnen die dag van garage naar garage struinen op zoek naar koopjes. De garageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Van antiek, gebruikte spullen, vintage, huisraad, kinderspeelgoed tot brokante en vintage. Voor ieder wat wils. Voor meer info kunt u kijken op de Facebookpagina van de garageverkoop Alphen of stuur een mailtje naar garageverkoopalphen@hotmail.com.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
0: Weerbericht.
2: Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost.
0: Weerbericht. De zomer is altijd een feest.
3: Wow.
0: Hier op Radio Baena. It's summertime.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbuien ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond, een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Uw reclame, ook op Radio Wahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste

0: Zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
1: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Kaam is er op zondag 28 juni een garageverkoop. Op meer dan 25 adressen hebben bewoners leuke winkeltjes op een oprit, voortuin of garage ingericht. Kom snuffelen tussen kleding, speelgoed, boeken, spelletjes, gereedschap, huisraad en nog veel meer. De garageverkoop vindt plaats van 10 tot 1 uur in de wijken Den Brabander en Heerenbeemt in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost.
1: Weerbericht.
4: Grenzeloos gezellig. Welkom. Dit is Baena.
5: Hey Oranje Legioen, hier bij de Oranje Bus. Waar

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Hier op Radio Bahena.

0: Dit is de Barena Agenda.
1: De Sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen. En onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen €3 per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Alle informatie over Radio Bahena vindt u op de website radiobahena.be.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête Corona onderzoekt deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbui ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
4: Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur, wereldwijd en van elke tijd. De muzikale wereld en tijdreis. Uw reisgids,

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de snelweg A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn en krijgt dus ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Het Italiaanse ministerie van Gezondheid heeft code rood afgekondigd voor 15 steden vanwege extreme hitte. Inwoners van Rome en Milaan worden geadviseerd om tijdens de warmste dagen binnen te blijven. De autoriteiten vrezen korte stroomuitvallen en adviseren mensen licht te eten en zich koel te houden. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête Corona onderzoekt deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dreigt de hitte door tot het noorden. Daar wordt het zo'n 27 graden. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden die op kunnen lopen tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
6: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
5: Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur. Wereldwijd en van elke tijd. De muzikale wereld en tijdreis. Uw reisgids, Jan de Platenman.

En alle duistere lieden die in dit oord vertoeden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer. Van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.

zielig, haar eenzaam bed opzocht. Was er niemand meer die haar bewonderend nakeek? Niemand die nog riep, van op Marlene hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden, wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Van foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Nu op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar incognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook aan zijn lippen.

liefde voor altijd. Ja, dat wil toch iedereen. Liefde voor altijd, smoorverliefd van kop

0: te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten en een kernreactor werd tijdelijk uitgeschakeld omdat het koelwater te warm was geworden. De Belgische regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum bijeen om het te hebben over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Een Taliban-delegatie is naar Brussel afgereisd voor overleg met de Europese Commissie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie, hebben haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. CNN meldt dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering was overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
1: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Journey in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
2: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
3: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Weer of geen weer. Op dinsdag.

Was dat geen leuke om in van start te gaan? Zo out of the straat, maar toch een mooi melodietje. Tulpen aus Amsterdam van een Serge Nelson. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag 23 juni. In Luxemburg is het de nationale feestdag. Dit is weer of geen weer met de huishoudtip. Kijk wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht en dat ziet er gewoon schitterend uit. Dat kan ik al verklappen. En we hebben natuurlijk muziek. Wat heb ik meegebracht? Wel, René Leblanc was eigenlijk een Nederlander. Ik heb Sly Fox, ik heb Dean Martin. Ik heb Suzanne en Freek en een heleboel andere leuke platen. De tweede, Modern Romance. Dit is Everybody Salsa.

Ik heb twee bekenden geboren op een 23 juni. De eerste, vandaag jarig, Berend Boudewijn. De man wordt 90, hij is Nederlands acteur en regisseur. De tweede, Belgisch kunstenaar Jan Hoet. Hij overleed in 2014, maar werd geboren op een 23 juni in 1936.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Ik geef u graag een paar tips, mevrouw, om overkoken te voorkomen. Met name overkokende melk. Leg een houten lepel op de pan en dit breekt de stoombelletjes die de overkoking veroorzaken. Als je melk aan de kook wil brengen, verwarm dan op een laag vuur. Blijf met een houten lepel of garde roeren, vooral op de bodem van de pan, om aanbranden en hitteophoping te voorkomen. Vul de pan niet te vol. Een volle pan is gevoeliger voor overkoken. Wat ook heel belangrijk is, doe geen deksel op de pan. Als u melk opwarmt met een deksel, kan de stoom niet weg, wat overkoken kan bevorderen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphekaam kunnen op vrijdag 26 juni weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 26 juni gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Goedemiddag. Dit is Radio Bahena.

18 jaar geleden, het was 23 juni 2008, wordt in Nederland voor het eerst een eikenhuwelijk gevierd. Een Amstelveens echtpaar is op deze datum precies 80 jaar gehuwd. Dat is een mijlpaal die nog nooit eerder werd bereikt.

En het is nog juist ook Summer on your radio. Je hoorde Leona. 43 jaar geleden, het was 23 juni 1983, wordt de eerste Belgische reageerbuisbaby geboren. Reageerbuisbevruchting is een voortplantingstechniek waarbij één of meer eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen, waarna de ontstane embryo's in de baarmoeder teruggeplaatst worden. Mooie muziek, Maria McKee, Show Me Heaven.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, eerst even kijken, VRT Thuis, 7:45 vanavond. Céline probeert zich op haar werk te focussen en sluit zich af. De werkwijze van Tilly kent een averechts effect. En Greet, die is woedend over de aanpak in het ziekenhuis. Vince, hij zet de puntjes op de i tegenover Sunny. Brittany kan de houding van haar moeder amper plaatsen. En Brick komt in de bar Madame in conflict met enkele dames. En dan op VTM 20:30, familie. Anna is haar moer kwijt en wil die koste wat kost terugvinden. Ze wil de familie echter niet vertellen waarom het ding zo belangrijk is voor haar. Ruben wil Stefanie wegleiden van het spoor de jager.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Dat was Amber en Dylan. Oeh, schatje. Ze zien het zitten en Cupido die knikt al dat het mooi is. Het weerbericht. Vandaag dinsdag 35 graden. Hou je klaar, smeer je in. Morgen woensdag 36, donderdag 37, vrijdag 35 en dan het weekend. Zaterdag 34 graden en zondag 27. Volgende week maandag 27 graden. Gaat het de hele week droog blijven? Ja, inderdaad. Zondag veel kans op regen. Maar de dag nadien, maandag dan, volgende week, is het droog. Vakantieoorde Tenerife 24. In Las Palmas 22, in Malaga 31 graden. Nice, dat is Frankrijk, 28, in Antalya 34 en in Benidorm 27. Dit was hem voor vandaag. Bedankt dat u bij ons was. Morgen nieuwe aflevering. We leven en welzijn. Geniet van je dag. Tot morgen.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen ook code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisisteam vandaag over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste

0: dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen de dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse televisiepresentatrice Savannah Guthrie, hebben direct na haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. Amerikaanse media melden dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering is overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
1: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Journey in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
2: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Barena Agenda.
1: Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulevents.nl.
0: De Barena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Barena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobarena.be. info@radiobarena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Barena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden.
1: Een weerbericht.
4: Zet de airco aan.
2: Radio Baena maakt de zomer heter en beter.
4: Heter en beter.

0: 6.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Bevel houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici in Brussel te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Een grote uitstaande brand heeft afgelopen nacht een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse Den Hoorn volledig in de as gelegd. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de A4 enige tijd in beide richtingen werd afgesloten. De brand is inmiddels onder controle. Een sloopkraan is ingezet om alle brandhaarden te kunnen blussen. Er vielen geen gewonden. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frank

0: is de Bahena Agenda.
1: Op woensdag 24 juni kunt u weer bloed komen geven in Weelde. Dat kunt u doen in feestzaal De Brouwerij aan de Weeldestraat 86 in Weelde. U kunt hiervoor terecht tussen 6 uur en 8:30. Je kan zomaar het leven van iemand redden door gewoon bloed te komen geven. Het vraagt amper een klein uurtje van uw tijd. Voor het maken van een afspraak gaat u naar de website donorportaal.rodekruis.be of belt u met het gratis telefoonnummer in België 0800 777 00 of stuur een e-mail naar info@rodekruis.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag. Vanuit Baarle-Hertog is dit Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht. Weerbericht.
2: Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden.
1: Een weerbericht.
0: Luisteren naar Baena via internet? Ga voor onze livestream naar radiobaena.nl.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3:00.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. Maar die hittegolf komt er deze week wel, verwacht Weer Online. Een Europees statiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en VS met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. En in de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een man gearresteerd voor illegaal bezit van lichaamsdelen. Je zegt hij te hebben meegenomen uit het ziekenhuis waar hij werkt. Ook verzamelde hij botten op verlaten begraafplaatsen. Tijdens een huiszoeking werden onder meer botten, schedels en een hand aangetroffen. De man verklaarde tegenover de politie dat hij een passie heeft voor anatomie en in zijn vrije tijd graag dieren ontleed. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
5: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info.

0: is de Bahena Agenda.
1: Van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 7 juli is het kermis in Zonderijgen. Dit is een authentieke en sfeervolle dorpskermis. Tijdens Zonderijgen kermis staat dit karakteristieke dorp helemaal in het teken van ontmoeting en plezier. Het is een heerlijk, kleinschalig evenement waar traditie en de bekende gastvrijheid van de grensstreek samenkomen. Met leuke attracties voor de kinderen, volksspelen en gezellige kramen met kermislekkernijen is het de ideale bestemming voor een mooie fietstocht of een gezellig uitje met de hele familie. De kermis is dagelijks geopend van 3 uur tot 11:30 en vindt plaats midden in het dorpscentrum van Zonderijgen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden.
1: Een weerbericht.
0: De lekkerste gouden ouwe.
4: Steeds verrassend.
5: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier op Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet zo snel mogelijk een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit momenteel vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Vramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Amsterdammers. Met Ajax eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
4: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulievents.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht. Weerbericht.
2: Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden.
1: Een weerbericht.
3: Radio Baena.

Moet jij 's nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Zorginstelling Jouwzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Jouwzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphekaam kunnen op vrijdag 26 juni weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 26 juni gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland.
2: Weerbericht.
0: Dit is weer zo'n sfeervolle hit van toen.
4: Om heerlijk rustig van te genieten.
0: Dit is Radio Baena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Zorginstelling Jeugdzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Jeugdzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
7: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
8: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Barena Agenda.
1: Van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 7 juli is het kermis in Zonderijgen. Dit is een authentieke en sfeervolle dorpskermis. Tijdens Zonderijgen kermis staat dit karakteristieke dorp helemaal in het teken van ontmoeting en plezier. Het is een heerlijk, kleinschalig evenement waar traditie en de bekende gastvrijheid van de grensstreek samenkomen. Met leuke attracties voor de kinderen, volksspelen en gezellige kramen met kermislekkernijen is het de ideale bestemming voor een mooie fietstocht of een gezellig uitje met de hele familie. De kermis is dagelijks geopend van 3 uur tot 11:30 en vindt plaats midden in het dorpscentrum van Zonderijgen.
0: De Barena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Barena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobarena.be. info@radiobarena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Barena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland.
2: Een weerbericht.
0: Radio Bahena, de hele zomer dichtbij je.

0: 7. Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar

0: Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin. Afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulievents.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht. Weerbericht.
2: In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland.
1: Een weerbericht.
0: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Baena Jukebox.

0: met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

雪凹。

Radio van ons allemaal. Bahena is de naam. Aangenaam.

0: 6.7 Wahena met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Zorginstelling Youzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Youzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Wahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De Sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen. En onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen €3 per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland.
2: Een weerbericht.
0: Terug in de tijd met de leukste muziek.
3: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Baena.
3: Ken je deze nog?

jij 's nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Zorginstelling Jeugdzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Jeugdzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 7 juli is het kermis in Zondereijen. Dit is een authentieke en sfeervolle dorpskermis. Tijdens Zondereijen kermis staat dit karakteristieke dorp helemaal in het teken van ontmoeting en plezier. Het is een heerlijk, kleinschalig evenement waar traditie en de bekende gastvrijheid van de grensstreek samenkomen. Met leuke attracties voor de kinderen, volksspelen en gezellige kramen met kermislekkernijen is het de ideale bestemming voor een mooie fietstocht of een gezellig uitje met de hele familie. De kermis is dagelijks geopend van 3 uur tot 11:30 en vindt plaats midden in het dorpscentrum van Zondereijen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: Radio Bahena.

0: Koppie.
1: Radio Baena.
2: Weerbericht.
3: Weerbericht.
4: In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland.
2: Een weerbericht.
5: Dit is Radio Baena.

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Zorginstelling Youzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Youzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: Dit is Bahena in de avond.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland.
2: Weerbericht.
0: De lekkerste gouden ouwe.
3: Steeds verrassend.
4: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Baena. Radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Zorginstelling Jeugdzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Jeugdzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
6: De meest sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Zorginstelling Youzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Youzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de nacht van Baarle.
1: De hele nacht de allerlekkerste muziek.
0: Op Radio Bahena.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam tegen de

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Zorginstelling Youzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Youzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.